Vel bij sommerprijs, dat is kind of nice. Dat zijn helle bijs. Spieglein aan de Decke, wer pinkelt Champagner aufs Eis? Zo bist du bald selber gefangen.